0: gaat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De politie onderzocht afgelopen week een woning in Maassluis vanwege het overlijden van een jong kind op een kinderdagverblijf in Vlaardingen. Forensische opsporing deed meerdere dagen onderzoek in de woning aan de Ruisdaalstraat. De politie sluit de misdrijf nog niet volledig uit en onderzoekt ook camerabeelden, medewerkers en het lichaam van het kindje. Tijdens de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn 13 mensen aangehouden, dat meldt de politie. Eén persoon schreeuwde tijdens de stilte, 12 demonstranten weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Onder hen was ook activist Frank van der Linden. Daarnaast werden 3 mensen opgepakt wegens pro-Palestijnse leuzen op het Rokin, vlak voor de 2 minuten stilte. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten na een melding van een bedreiging met een vuurwapen. Het incident gebeurde in Hoogvliet. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen en de toedracht is weinig bekend. De politie en Rijksrecherche onderzoeken het incident verder. President Zelensky kondigt een staakt het vuur aan vanaf middernacht 5 op 6 mei... als reactie op het Russische bestand rond 9 mei. Hij noemt mensenlevens belangrijker dan jubileumvieringen en zegt dat Oekraïne spiegelend zou handelen. Zelensky roept Rusland op echte stappen richting vrede te zetten en bekritiseert de militaire parade in Moskou. En dan het weer. Vannacht valt in het oosten en zuiden plaatselijk regen. De temperatuur loopt uit 1 van 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidoosten. Overdag is het bewolkt met in het zuiden regen. Alleen in het noordelijk kustgebied kan wat zon doorkomen. De temperatuur ligt dan rond de 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: same.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse Gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies, omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. Naar nu blijkt is een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man maandagmiddag om het leven gekomen in het centrum van Leipzig, zo meldt nu.nl. Een auto reed even voor 5 uur in op de menigte. Zeker 3 mensen raakten ernstig gewond. De 33-jarige verdachte Jeffrey K. was bij de politie bekend en heeft vermoedelijk mentale problemen. En op een cruiseschip op de Atlantische Oceaan zijn nu ook een Nederlandse man en een 69-jarige Nederlandse vrouw overleden na besmetting met het hantavirus. Het Zuid-Afrikaanse Gezondheidsministerie bevestigde gisteren beide besmettingen. De vrouw was na het overlijden van haar man van boord gegaan op de Sint Helena en zou vanuit Zuid-Afrika terugvliegen naar Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig. De 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. EU-lidstaten moeten tijdelijke en gerichte maatregelen nemen met een beperkte financiële impact als reactie op de energiecrisis. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis benadrukte dit gisteren tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën in Brussel. Het IMF waarschuwde voor brede energie- en brandstofsubsidies omdat vooral rijke huishoudens daarvan profiteren. De Spaanse politie heeft op de Atlantische Oceaan ten zuiden van de Canarische eilanden gisteren een recordhoeveelheid cocaïne in beslag genomen. Aan boord van het aangehouden schip bevond zich tussen de 30.000 tot 45.000 kilo cocaïne. De 20 gearresteerde bemanningsleden van de Arconian worden verdacht van internationale drugshandel. Een paar daarvan komen ook uit Nederland. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken als startsein voor de viering van 5 mei. Twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog waren aanwezig, de 103-jarige Brit Robbie Hall en 105-jarige Nederlander Johan Geneugelijk. De plechtigheid vond plaats op het plein voor Hotel de Wereld. Nabij het Witte Huis in Washington heeft zich een schietincident voorgedaan waarbij agenten een verdachte hebben neergeschoten. De man opende het vuur op agenten toen hij werd aangesproken op een vermoedelijk vuurwapen. Een tiener raakte gewond door de verdachte en die is naar het ziekenhuis gebracht met niet levensbedreigende verwondingen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. Het kabinet verlengt woensdag het contract met cloudbedrijf Solvinity, die het DigiD-systeem beheert voor de overheidsdienst Logius. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Gevreesd wordt dat vertrouwelijke burgergegevens toegankelijk worden voor Amerikaanse autoriteiten of dat DigiD wordt uitgeschakeld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha zijn 21 mensen omgekomen en ruim 60 anderen gewond geraakt. President Xi Jinping heeft opdracht gegeven tot een grondig onderzoek naar de oorzaak. Overheidsinstanties moeten veiligheidsbeoordelingen en risicobeheersing voortaan strenger uitvoeren. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. Ruim 800.000 mensen in Nederland hebben het einde van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dat is minder dan 5% van de huidige bevolking. Ongeveer 360.000 van hen was toen 5 jaar of ouder. Het CBS verwacht dat in 2035 nog zo'n 200.000 mensen in leven zijn die de bevrijding van 1945 meemaakten. In een kolenmijn in de Colombiaanse gemeente Sautatusa zitten zeker 9 mijnwerkers vast na een explosie. Vermoedelijk veroorzaakt door de opgehoopte gassen. Van de 15 betrokken mijnwerkers konden er 6 worden bevrijd en naar een ziekenhuis worden gebracht. Reddingsteams werken op 600 meter diepte aan de bevrijding van de overigen. En dan tot slot het weer. Vandaag bepaalt een tweedeling het weerbeeld in Nederland met aanzienlijke verschillen tussen de regio's. Terwijl het noordwesten geniet van droog weer en geregeld zon, kampt het oosten en zuidoosten met veel bewolking en regen. Het wordt 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Dat blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de Straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Alle 13 demonstranten die gisteravond rond de dodenherdenking op de Dam zijn aangehouden, zijn weer vrijgelaten. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan. Anderen verstoorden de openbare orde. Eén persoon die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. In 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen starten proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. De Oostenrijkse ÖVP-fractieleider August Wüginger is veroordeeld voor ambtsmisbruik. De rechtbank in Linz legde hem een voorwaardelijke celstraf op van 7 maanden en een boete van 43.000 euro. Wüginger lobbyde in 2017 voor een partijgenoot die vervolgens een functie bij een regionaal belastingkantoor kreeg. Hij trad na de veroordeling af als fractievoorzitter. En dan nog even het weer. Vanmiddag valt in het oosten en zuidoosten veel regen tegen het eind van de middag. Het noordwesten houdt het droog met zonneschijn en de temperatuur varieert tussen de 13 en 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Bij een schietincident in Rijswijk is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Dat gebeurde rond 2:15 op het Julialaantje. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vermoedt dat er meerdere verdachten betrokken zijn bij de schietpartij, maar er zijn nog geen aanhoudingen gedaan. De omgeving werd afgezet en het onderzoek loopt nog. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. En in 4 winkels van Albert Heijn in Amsterdam en Rotterdam gaan externe beveiligers bodycams dragen. De supermarktketen start de proef om beter om te gaan met agressie en bedreigende situaties. De camera's nemen niet continu op en zijn bedoeld om situaties te deescaleren. Na de pilot volgt een zorgvuldige evaluatie. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige periode in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. De ING-bank schikt in België een witwaszaak rond oud-eurocommissaris DJ Reinders voor 1,6 miljoen euro. Het Brussels pakket onderzocht waarom de bank geen melding deed van honderden contanten, stortingen en nationale loterijtransacties van Reinders, samen goed voor ruim 1 miljoen euro. Met de schikking is het onderzoek naar ING afgerond. Het onderzoek naar Reinders loopt nog. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Brandstofprijzen in Nederland bereiken nieuwe records. Op bevrijdingsdag bedraagt de geadviseerde prijs voor euro 95 gemiddeld 2,63 euro per liter. Blijkt uit cijfers van United Consumers. De stijging is een gevolg van verstoorde olie- en gasleveringen door de blokkade van de straat van Hormuz. De dieselprijs bleef stabiel op 2,58 euro per liter. Dan nog goed weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. De schietpartij afgelopen zondag bij een kampeerplek in de buurt van Oklahoma City blijkt het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie tijdens een feest. Volgens getuigen ontstond het geweld na een conflict tussen groepen jongeren waarna schoten vielen en de paniek uitbrak. Er raakten 23 mensen gewond, van wie 3 in kritieke toestand verkeren. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Grotere winkels in België mogen vanaf 1 januari volgend jaar weer sigaretten verkopen. Het grondwettelijk hof daar vindt het huidige verbod voor grote winkels discriminerend. De regering komt niet met een nieuwe wet. Het uitstalverbod blijft gewoon van kracht. Nederlandse grenswinkels vrezen extra concurrentie, doordat rokers straks door de uitspraak makkelijker in België terecht kunnen. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. Daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Ook in Nederland zijn bij een cyberaanval gegevens van studenten en onderwijsmedewerkers gestolen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft in totaal gegevens buitgemaakt van ongeveer 275 miljoen studenten en medewerkers die van het programma Canvas gebruik maken. In Nederland zijn 44 onderwijsinstellingen betrokken. De hackers eisen losgeld, anders dreigt de groep de data te publiceren. Twee Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Een drone heeft de afgelopen nacht een woontoren geraakt in Moskou. Het gaat om een iconisch gebouw dat op minder dan 10 kilometer van het Kremlin staat. Er is flinke schade, maar er zijn geen doden of gewonden gevallen. Rusland spreekt van een Oekraïense aanval en kondigt een reactie aan. Het komt steeds vaker voor dat drones schade aanrichten in de hoofdstad. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat de besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd zou zijn. Dat is zeer uitzonderlijk. Onderzoek moet nog een precieze bron uitwijzen. Er zijn inmiddels 3 mensen overleden en 7 opvarenden vertonen op dit moment ziekteverschijnselen. Meta voert extra veiligheidsmaatregelen in voor accounts van tieners. Dat doet het bedrijf in alle 27 EU-landen, zowel op Facebook als op andere apps van het bedrijf, zoals Instagram. Om minderjarigen beter te herkennen en privacy-instellingen automatisch strenger te maken, wordt gebruik gemaakt van AI. De maatregelen moeten in juni uitgerold worden en volgen op druk van toezichthouders om jongeren online beter te beschermen. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten, daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. 2 Franse soldaten van 24 en 30 jaar zijn de afgelopen nacht verdronken tijdens een militaire duikoefening in Angers. Dat melden lokale media. Ze raakten vermist tijdens een oefening in een grot. Kort daarna werden ze bewusteloos uit het water gehaald en naar een ziekenhuis gebracht waar ze zijn overleden. De autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Dan nog het weer, wisselvallig, met zonnige perioden in het zuidoosten, af en toe regen. Er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. Het is zo'n 13 tot lokaal 16 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Zweden richt een nieuwe buitenlandse inlichtingendienst op. De dienst moet vanaf begin volgend jaar operationeel zijn en gaat deels taken overnemen van de militaire inlichtingendienst. Volgens de Zweedse regering is een sterke informatiepositie cruciaal door de oorlog in Oekraïne. De dienst, UND, gaat samenwerken met de Veiligheidsdienst en het leger. De besmetting met het Hantavirus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. De Britse antiterreurpolitie onderzoekt brandstichting bij een voormalige synagoge in Londen, in Tower Hamlets. Het gebouw werd licht beschadigd, er raakte niemand gewond. De hoofdstad is de afgelopen tijd herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten, daarom heeft de politie de beveiliging opgevoerd. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind, aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. De politie in België heeft 6 verdachten opgepakt na de vondst van ruim 200 kilo cocaïne in een loods in Ranst, zo'n 15 kilometer van Antwerpen. Het gaat om 5 Nederlanders en 1 Belg. De arrestaties volgden na een melding over verdachte activiteiten op een bedrijventerrein. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. De besmetting met het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius is niet zoals gebruikelijk via knaagdieren, maar waarschijnlijk door overdracht tussen mensen onderling gebeurd. 3 mensen zijn overleden, 7 zijn er ziek. Bij opvarenden wordt op dit moment onderzocht of ze ook symptomen vertonen, waarna kan worden bepaald wat er met de route van de boot en de opvarenden moet gebeuren. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Een opmerkelijke overstap van Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Hij stapt over naar Tata Steel. Milieudefensie noemt die keuze onverenigbaar en heeft hem per direct uit zijn functie gezet. Pols wordt directeur duurzaamheid bij Tata Steel in IJmuiden. Milieudefensie is kritisch omdat het bedrijf juist doelwit is van hun campagnes tegen vervuiling. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet na ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Oekraïne heeft de inzet van middellange afstandsraketten en drones tegen Russische militaire doelen opgevoerd. Daarbij worden depots, commandoposten en energieinfrastructuur diep achter de frontlinie geraakt. Volgens berichten wil Kiev zo de Russische logistiek en aanvoerketens verzwakken en de militaire druk op het front vergroten. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Y'all remember when we were kids? What?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een ongeluk op de A1 bij de Lutte is begin van de middag een persoon omgekomen. Een bestelbus reed achterop een vrachtwagen in een file die was ontstaan door Duitse grenscontroles. De bestuurder van het busje overleed, de vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Grensgemeenten klagen al langer over de toegenomen hoeveelheid ongelukken door de controles. De Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Op het album met de naam Foreign Tongues staan 14 nummers. Het is het 25ste studioalbum van de band. Op de plaat staan gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, Robert Smith en Chad Smith. Het is het eerste album sinds Hackney Diamonds uit 2023. Drie zieke opvarenden van het cruiseschip Hondius worden naar Nederland gebracht voor medische zorg. Onder hen is één Nederlander. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Drie mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Wanneer de evacuatie plaatsvindt, is nog niet duidelijk. Het parlement in Roemenië heeft de regering van premier Bolian weggestemd via een motie van wantrouwen. Twee oppositiepartijen stemden samen voor het vertrek van het kabinet naar ruzie over bezuinigingen om een EU-deadline te halen. De politieke crisis volgt op eerdere spanningen rond de verkiezingen en vermoedens van buitenlandse inmenging. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe pro-Europese coalitie. Het weer dan, er staat een matige noordoostenwind aan de kust tot vrij krachtig. In het zuidoosten en midden van het land regen en de temperatuur daalt uiteindelijk naar 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een middagtemperatuur tussen 11 en 15 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Ja, Jan Donkers noemde hem stevast de toezichthouder en honorair consul van de begraafplaats van overleden rockhelden. Peter Bruinsma, die jarenlang Jan Donkers heeft geïnformeerd wie er nou weer werd bijgezet op die begraafplaats. Maar helaas, Jan Donkers moest er ook worden bijgezet. Maar Peter, die zit hier naast me. Hallo Peter, fijn dat je bent gekomen.
2: Ja, graag gedaan Jan, ik heb er zin in joh.
1: Ja, en waarom we hier bij elkaar zijn? Nou, dat is natuurlijk omdat we een gezamenlijke uitzending gaan doen over Jan Donkers.
2: Ja.
1: Want hij is op 19 april bijgezet op de begraafplaats van rockhelden. Zo kan je het wel zeggen.
2: Ja, dat is gewoon waar, ja.
1: Ja, want hij was een muziekheld ook. Bij velen ook gewezen op ja, wat hij allemaal heeft betekend voor de muziek. Bij VPRO Radio en veel meer. En natuurlijk bij NH Gooi Radio en 4DUB Radio.
2: Ja, zo is dat.
1: Hij draaide natuurlijk ook vooral Amerikaanse muziek. Amerikanen mocht je niet noemen. Maar had ook een bredere smaak, want hij was natuurlijk ook op diverse standplaatsen in de wereld te vinden. Onder andere in Cuba, en dat verbaast me dat hij ook heel veel Cubaanse muziek heeft gedraaid in zijn radioshows. En in dit uurtje hoor je een selectie die Peter Bruinsma heeft samengesteld uit dat rijke oeuvre. En Peter, wat was die toepasselijke opener?
2: Nou, dat was Do You Remember Rock'n'Roll Radio? En dat was van de Ramones. En volgens Jan was dat de beste band aller tijden. En nou ja, dat is natuurlijk voor discussie vatbaar. Er komt straks nog een band. En ik denk dat hij die de op één na beste band ter wereld vond. Maar daar komen we dan later wel op. Ik denk dat we nu wel eventjes kunnen doorgaan met twee andere nummers. En dat zijn nummers die allebei dinsdag werden gedraaid bij de begrafenis van Jan. Ik wist niet dat die songs daar te horen zouden zijn. Een paar dagen tevoren had ik ze al uitgezocht voor dit programma en als tweede en derde op de playlist gezet. Straks de Jayhawks. Maar eerst Tim O'Brien in zijn boek Rock'n'Roll voorbij de midlifecrisis uit 2015... kondigde Jan al aan dat diens Time to Learn bij zijn uitvaart gedraaid zou worden. Waarom? Nou, ik citeer Jan. Niet alleen vanwege de sublieme dobro van Jerry Douglas of dito tweede stem van Mary Chapin Carpenter. Ik hoorde het lied voor het eerst kort na de dood van mijn vader en een half jaar nadat mijn moeder was overleden. Ik moest alsnog huilen. Tim O'Brien met Time to Learn.

0: Dat was na Tim O'Brien met Time to Learn. Wat hij trouwens samen speelde met Jerry Douglas en Mary Chapin Carpenter. De Jayhawks met Gonna Be a Darkness. Jan Donkers die had de voorkeur van hun liedjes waarin Carrie Lawrence een hand heeft gehad. Nou, Gonna Be a Darkness schreef hij samen met Jacob Dylan. Door Jan Donkers opgetekend als Bob zijn jongen. Van het album Backroads and Abandoned Motels uit 2018. En Gonna Be a Darkness is een lied over je begrafenis en wat je te wachten kunt staan na de dood. Nou, alleen maar darkness. Maar we kunnen het helaas Jan niet meer vragen. Niet waar, Peter?
1: Nee, zo is het. Ja, ik wil graag iets over mijn kennismaking, muzikale kennismaking met Jan Donkers zeggen. Hij heeft mij met heel veel muziek kennis laten maken die me aansprak. Mijn muzikale smaak is eigenlijk voor een flink deel door hem gevormd. Ik volgde al sinds begin jaren 70 zijn programma's bij de VPRO en was enthousiast over de muziek die hij draaide. En ik reageerde ook geregeld op de uitzendingen. En zo kregen Jan en ik eigenlijk al een band met elkaar voordat we elkaar hadden ontmoet. Ja, en toen kwam Jan in 2015 ineens met die enorm eervolle uitnodiging om mijn muziekvoorkeur eens te laten horen in zijn programma Gonzo's Return. Dat was toen nog te beluisteren op Kix Radio. Nou, daarna heb ik nog een aantal keren Gonzo's Return mogen samenstellen en presenteren. Toen al was het al snel voor 40 Up Radio. Ik heb bijvoorbeeld een paar specials gemaakt met kerstnummers die echt nergens anders op de radio te horen waren, maar wel heel erg de moeite waard volgens Jan en mij. Goed. Een van Jan's overleden rockhelden, dat was Doug Sam, vooral bekend van het Sir Douglas Quintet en de Texas Tornadoes. Jan en Doug waren maatjes. Als Doug naar Nederland kwam voor optredens, dan belde hij al snel met Jan vanaf Schiphol en er stonden ze een paar uur later al een honkbal over te gooien ergens in het Vondelpark in Amsterdam. In dit nummer van het album Doug Sam & Band speelt Doug viool en in het refrein zingt niemand minder mee dan de vader van Jacob Dylan, Bob Dylan dus. En het nummer dat is Anybody Going to San Antone.
2: A song now about my hometown.

0: Ja, eerst hoorde je The Duck Sam van 1973 en dit was van een jaar later Jackson Browne op het album Late for the Sky met David Lindley, heel mooi op viool. In het nummer For a Dancer, met wat Jan Donkers betreft gedenkwaardige regels: Somewhere between the time you arrive and the time you go may lie a reason you were alive, but you'll never know. En Jackson Browne die heeft ook nog bij Jan in de VPRO-studio gespeeld. Wist je dat?
1: Ja, ik had er wel eens van gehoord. Want hij draaide natuurlijk, toen ik bij hem een maatje was, ook wel muziek van Jackson Browne. Ja. En voor mij is Late for the Sky een geweldig album. Het sloeg bij mij in 1974 in als een bom. Ik heb het helemaal grijs gedraaid. En een van mijn favorieten was Fountain of Sorrow. En ook Before the Deluge. Ik weet niet of jij ook die...
0: Before the Deluge vind ik ook een schitterend nummer. Ja, ik heb dit nu gekozen omdat Jan dat zo'n mooi nummer vond. En ik draai vooral muziek die Jan mooi vond. Stel ik voor mijn eigen smaak in dit uur. Maar Before the Deluge, dat is misschien wel mijn favoriet van Jackson Browne.
1: Klopt. Precies. Ja. Maar we gaan nu over naar David Olney. En daar heb jij ook heel veel voor te vertellen. Hè?
0: Ja, want David Olney heeft een belangrijke rol in het leven gespeeld van Jan Donkers, want heeft hij zijn vriendin Anneke Zwetsloot leren kennen. Dat was in 1994. Anneke die regelde de optredens in Nederland van die singer-songwriter David Olney. En ze belde Jan of die kon komen spelen in zijn programma Sunday Morning Coming Down. Nou, na dat optreden liet David zijn toilettasje in de studio liggen en Anneke die kwam dat ophalen bij Jan thuis. Nou, en toen sloeg de vonk over en sindsdien waren ze een stel. Anneke hielp Jan ook bij het maken van zijn radioprogramma. Ik was eens met hen op een Americana festival in het Amsterdamse Bos. Ging een bus later terug en toen ik weer bij hun binnenkwam waren ze alweer muziek aan het uitzoeken voor de volgende uitzending. Het mooiste van David Olney vindt Jan dit nummer, met als ik-figuur de ezel die met Jezus op zijn rug Jeruzalem binnenreed. Brace.

Ja, kabaal en sentiment, dat was het motto van de muziekprogramma's van Jan Donkers. En nu ook even in Zorg en Zet. Eerst kreeg je het sentiment van David Olney, met Garth Hudson van de band op accordeon. En net het kabaal van Slobberbone uit Denton, Texas. Ik denk dat dit voor Jan de op één na beste band ter wereld was na de Ramones. The Mighty Slobberbone noemde hij ze altijd. Brent Best en zijn mannen. Ze hebben het nooit helemaal gemaakt, maar Jan bleef misschien wel hun grootste fan. En dit was voor hem hun absolute prijsnummer. Gimme Back My Dog uit het jaar 2000. Nou, dan nog eventjes het volgende. Jan heeft meerdere bevriende muzikanten verloren doordat ze overleden. Zoals Doug Sam en David Olney, die we allebei al hebben gehoord. En in 2017 stierven er zelfs twee in een paar maanden tijd. Greg Trooper en Jimmy LaVave. En beide waren nog maar 61 jaar jong. Ooit leende ik Jan een cassette voor zijn radioprogramma met niet uitgebrachte nummers van Jimmy LaVave. En in 1994 belde hij me met een uitnodiging voor een radiosessie van Jimmy. Nou, ik zei dat het me niet paste omdat ik moest werken. Het kwam niet bij me op blijkbaar om op het werk te vragen of ik die dag vrij kon krijgen. En zo ben ik niet bij die sessie aanwezig geweest, helaas. Nou, hier is Jimmy LaVave, over wie we het hebben, met een nummer uit die tijd. When I See You Again.

0: Ja, Richard Thompson. Drie fans van Richard Thompson. Jan Donkers natuurlijk. Peter, die naast me zit. En ik. En ik heb samen met Jan Donkers een favoriet die we nu niet hebben gedraaid, maar die hij wel in zijn boek beschrijft voor die tracks. Dat is namelijk If Love Whispers Your Name. Ook van mij de allermooiste die hij ooit heeft gemaakt. Maar dicht in de buurt komt toch ook wel From Galway to Graceland. Over de Ierse vrouw die naar Graceland gaat in de VS. Omdat ze hem wil zien, haar liefste, waar ze een ring van draagt. En nou ja, dat ging natuurlijk niet goed. Ze werd met boeien afgevoerd omdat ze dag en nacht er wilde blijven. Het droevige verhaal, maar ook wel mooie verhaal over die Ierse in From Galway to Graceland.
1: Inderdaad, een van onze muziekhelden, Richard Thompson.
0: Ja.
1: Nou, Jan Donkers die was tot kort voor zijn overlijden toch nog steeds wel bezig met muziek. Misschien iets minder intens dan voor die tijd. Maar kort geleden verscheen er nog een artikel van hem over Jay Giles Band zanger Peter Wolf in het blad Music Traveler. In november was hij weer te vinden in Groningen op het Take Root Festival, waar hij presentator en ambassadeur is geweest. Toen heb ik Jan voor het laatst ontmoet. Hij sprak daar trouwens ook met James McMurtry. En in januari had Jan zijn allerlaatste radiooptreden als gast-dj in dit programma, Zorg aan Zet. En het is niet toevallig, denk ik, dat hij toen ook muziek draaide van en Peter Wolf en James McMurtry. Daar kun jij nog iets over zeggen, denk ik, Jan.
0: Ja, want van Peter Wolf draaide die Some Other Time, Some Other Place. Een mooie titel, zeker als je nu weet dat Jan Donkers er niet meer is. En bijzonder ook omdat het zijn allerlaatste aankondiging uit zijn leven is geweest op de radio.
1: Ja, inderdaad.
0: En daar mogen we ook wel even bij stilstaan.
1: Zeker. En wat draaide hij toen van James McMurtry ook alweer?
0: Even kijken, wat was dat ook alweer? Ja, The South Texas Lawman.
1: Precies.
0: Dat was het.
1: En dat komt dan van het nieuwste album van James McMurtry. Dat heet The Black Dog and the Wandering Boy.
0: Ja,
1: en daarvan gaan we nu luisteren naar Laredo met als ondertitel Small Dark Something.

0: En na James McMurtry waren dit Tom Petty en de Heartbreakers met The Last DJ. Het nummer waarmee Jan Donkers in 2003 afscheid nam van de VPRO-radio. Ja, en wij moeten nu jammer genoeg afscheid nemen van Jan, The Last DJ, who plays what he wants to play. We missen hem, maar we zullen hem nooit vergeten, Jan Zorg.
1: Nee, zeker niet. En er was natuurlijk een hele droevige aanleiding om Peter te gast te vragen in deze uitzending. Want ik wilde een paar hommages maken aan Jan Donkers. En dacht toen meteen aan Peter Bruinsma. Want die was al vaker bij Jan Donkers te gast geweest. En was natuurlijk ook de toezichthouder op die begraafplaats van rockhelden. En mooi dat we op deze wijze Jan Donkers hebben kunnen herdenken. Met muziek van zijn keuze. En ook in een fijne sfeer. En daar dank ik jou voor, Peter.
0: Nou, ik wil jou ook hartelijk bedanken voor de goede samenwerking. Ik denk dat we er zo een mooi uurtje in de geest van Jan Donkers van hebben kunnen maken. Dus hartelijk dank, Jan Zorg, voor je medewerking natuurlijk.
1: Graag gedaan. En dan mag jij aankondigen welke instrumental we aan het einde spelen.
0: Ja, dat is dan van een muzikant die Donkers ook heel graag hoorde. Namelijk dobro-speler Jerry Douglas. Van zijn album The Set, een instrumental, Sir Ailey B.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU zoekt nieuwe partners en wil Armenië steunen als regionaal knooppunt. Armenië werkt aan vrede met Azerbeidzjan en streeft naar visumvrij reizen naar de EU. Vanaf volgende week start producentenorganisatie Verpakt een winactie bij statiegeldautomaten die via Tikki uitbetalen. De actie duurt 10 weken en deelnemers maken kans op een geldprijs. Dit is onderdeel van maatregelen om de wettelijke inzameldoelstelling van 90% te halen, die sinds 2021 niet is bereikt.
2: Bij een ongeval op de A1 bij de Lutte is vanmiddag een bestuurder van een busje omgekomen. Het busje botste achterop een vrachtwagen in de file. De A1 tussen Hengelo en de Duitse grens was tot 4:00 middags afgesloten. Verkeer kan omrijden via Enschede en Duitse wegen. En de Rolling Stones brengen op 10 juli hun 25e studioalbum Foreign Tongues uit. Bijna 3 jaar na Hackney Diamonds. Het album met 14 nummers is in een maand opgenomen en bevat ook opnames van drummer Charlie Watts. Topartiesten als Paul McCartney werkten mee. Een tour is geschrapt.
3: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
4: Dit was het nieuws. Goodbye.

Amos Milburn was dat, met een hit uit 1956, de Chicken Shack Boogie. En dat nummer komt voor op een prima dubbele LP die op het United Artists label is verschenen een tijd geleden. Die heet The Many Sides of Rock'n'Roll. Een zogeheten verantwoorde compilatie, goedgekeurd door de Vereniging van Nederlandse Rock'n'Roll Recensenten. We gaan in dit uur nog wat platen draaien. We hebben 2 uur achter de rug met twee personalities uit het Amerikaanse popwezen. Chip Taylor een uurtje en Randy Newman een klein uurtje. Chip Taylor is hier nog steeds trouwens. Hij zit nog steeds in de studio wat te kijken, te praten en te spelen. We gaan in dit uur nog luisteren naar Neil Young, Bob Dylan met de band, de Souther Hillman Furay band, Jerry Goffin. Nou ja, is te veel om op te noemen, zou ik zeggen. Vorige week heb ik heel laat in de VPRO Vrijdagavondshow, ongeveer om 2:15, al 2 nummers kunnen draaien van de nieuwe LP van Neil Young, die toen... Wat een lawaai. Oh, dat is Chip Taylor. Chip? Oh, hij gaat nu weg. Nou ja, doet er niet toe. Van de LP van Neil Young, die toen nog niet uit was, maar nu ondertussen bijna uit is, heb ik begrepen. Het is een beetje een verwarrende zaak met die plaat. De plaat heet in ieder geval On the Beach. U heeft er waarschijnlijk al, zo niet in dit programma, dan in andere programma's op Hilversum 3 al het een en ander van gehoord. Het is een zeer merkwaardige plaat, een vrij goede plaat dat wel, maar het zijn allemaal volkomen nieuwe nummers op 1 na. En er zat niets op van de nummers die we verwachten eigenlijk, die we al eens een keer ook in dit programma hebben kunnen horen. Zoals ze getaped waren van een concert dat Neil Young in Londen had gegeven, getaped door Constant Meyers toen. Allemaal volledig nieuwe nummers dus. En het voegt allemaal maar weer toe tot een zeer grote mystiek rond de heer Neil Young. In ieder geval luisteren naar Walk On.

0: Jan Donkers in de zomer van 1974 op de vrijdagavond op Hilversum 3. Hij draait een nummer van de nieuwe LP van Neil Young, On the Beach. En daarvoor hoor je hoe Sjefko van Oekel een jingle van had gemaakt voor Jumping Johnny Jonkers. Jonkers dus met een J in plaats van Donkers met een D. Winter Schippers humor, zullen we maar zeggen. Op 82-jarige leeftijd overleed hij onlangs, Jan Donkers, op zaterdag 18 april 2026. Maar over de 80 of niet, op 40 Up Radio was Jan nog kort voor zijn overlijden te horen als de man die enthousiast de nieuwe plaatjes aanprees die hij net had ontdekt. Die drijfveer, heb je dit gehoord? Heb je dat gehoord? Bleef zijn brandstof om ook na vele keren afscheid steeds weer achter de microfoon te kruipen. Oud-collega's op 40 Up Radio bleekten eerder al terug op Jans muzikale erfenis. In Songs and Stories gaat het nu over Jans erfenis als radiomaker. Ikzelf ben, naast enthousiast platenverzamelaar, ook verzamelaar van historische audio. Uit mijn eigen archief vandaag een trip langs de Joe Blow Show, de VPRO Vrijdagavondshow, Amigos de Musica, de Suite, Concert Radio en andere programma's van Jan. Amigos de Musica lijkt de titel die het meest is blijven hangen, toch bestond hij maar net 3 jaar, van eind 1975 tot voorjaar 1979. Zometeen naar de Amigos, eerst naar 1972, de vrijdagavond op Hilversum 3.
1: U luistert naar de VPRO Vrijdagavondshow.
2: Put your ear to the radio.
3: Dit is een reportage in samenwerking met WBAI Pacifica in New York van ons team in Amerika, Peter Flick en Ineke van den Bergen.
4: Ineke van den Bergen die woont in New York op het ogenblik. En ze heeft daar een interview gehad met John Lennon en Yoko Ono, die ook al geruime tijd in New York wonen, om precies te zijn in Greenwich Village. Ineke van den Bergen begon haar vraaggesprek met de opmerking dat een hele hoop mensen nu wel genoeg hebben van de schijnbaar eeuwige strijd tussen John Lennon en Paul McCartney.
5: I think there are a lot of people bored by the fights between you and Paul. When will they stop?
6: The people that are least bored are the press and the media. They like it most. But Paul and I have stopped. It's just that nobody's noticed. Right? The people who really enjoy Paul and I fighting are the media who misquoted and made the best use of whatever Paul and I said. And Paul came round here the other night and showed me a lot of clippings which he never said, which the press said he said, which would then infuriate me, and then I would answer Paul. And then they would do the same to what I said and then infuriate Paul, when in fact neither of us are saying anything. It was the press. So for the benefit of the press, and especially the British press, it's all over. Because we met, and it's all over. The four of us met. That is Yoko and John and Paul and Linda. And it's all finished.
4: John Lennon en Paul McCartney hebben dus blijkbaar hun ruzie nu bijgelegd. Met Yoko Ono en de Plastic Ono Band gaat John Lennon straks op tournee, nadat hij deze maand met de groep heeft gerepeteerd. Hij wil bij zijn live concerten, ook in Holland, zoveel mogelijk het publiek laten meedoen op de een of andere manier.
7: I mean, Plastic Ono is you, you know.
6: Yeah. Our first announcement, it was Yoko's idea that you are the Plastic Ono Band. The first adverts that went out said you are it. We don't want to just go up and be like God on stage. We want the audience to do something as well, and for them to participate some way or other. And how they do that, we'll have to work out when we go out on the road. But I'm not. We don't want to stand up there like Jesus and Buddha, and people just overawed watching these so-called superstars. They have to do something too. So get ready if we come to see you.
5: You will be in Holland, you think?
6: We'd like to go everywhere, you know. We'd like to go to America. I mean, it's some bits of stories have gone out to the press. I mean, what we'd like to do is to be able to go and tour America and then to tour China and Russia and go to Holland and Europe and Britain and go everywhere. And I hope we can do it in the next 2 years, you know. First of all, we get the group together.
7: And you know? Remember that we did the bed-in in Holland, you know?
6: Yeah, but they want to hear some rock.
7: Yes. But we might just do that, you know.
6: Yeah. It'll probably be Amsterdam if we come anyway.
7: Yes, it will be.
6: Yeah. We'd like to come, that's for sure.
4: Yeah. John en Yoko hebben een tijd geleden een aantal politiek getinte nummers opgenomen. Nog niet in een studio, maar thuis op een eigen bandrecorder. Het zijn nummers die over actuele zaken handelen. Eén daarvan gaat over de gevangenisopstand in Attica. In de gevangenis van Attica in de staat New York. Gevangenisopstand die, zoals u zich misschien nog wel kunt herinneren, bloedig werd neergeslagen. Hier volgt het nummer Attica State van John Lennon en Yoko Ono.

0: Zeg Wim, andere bromfiets?
1: Nee, een ander hoofd.
0: Oh, het is Wim helemaal niet. Dames en heren, de Joe Bloosje wordt vandaag gepresenteerd door Jan Donkers en iemand die hier naast mij is komen zitten.
1: Een of andere waanzinnige langharige.
0: Pas op.
1: Ja.
0: Controle.
1: He, het was net even een heel gedoe hier met die twee stoelen. Hè? Want deze discjockeytafel is hier berekend voor één persoon.
0: Ja.
1: En wij zijn altijd met z'n tweeën. En dat wordt, ik kon er niet meer tussen, weet je.
0: Nou, dan had ik het weer in mijn eentje gedaan, hoor.
1: Laten we beginnen. Dit zijn de coasters in het grijze verleden. Zoals dat altijd genoemd wordt. En met Charlie Brown. Why is everybody always picking on me?

0: u hoort het goed. En hoe dat allemaal klinkt, geweldig. Mag ik u nog één fragment laten horen?
1: Wat wordt dat fragmentje?
2: Dat is, even denken hoor. Dat Rai is Koeder. Rai Koeder, ja. Met het nummer van zijn eerste en enige LP, Do Re Mi.
0: Nou, ik heb zelf zo'n 6000 LP's thuis staan. En ik zie alles wat eruit komt. Maar een dergelijke presentatie krijg ik maar zelden onder ogen. En nu gaan we dansen.
1: Ja, laten we dat gaan doen.
2: Ja, de dansen zal dan gaan op de tonen van Jimi Hendrix. Het zal, wat we nu gaan horen, zal vele Jimi Hendrix-fans genoegen doen. Want Vincent van Engelen en Hugo van Gelderen die duwen me net geheimzinnig een doosje in mijn handen waar een bandje in heeft gezeten met de twee laatste studioopnamen, klopt dat? Dat zijn Johnny B. Goode en Blue Suede Shoes, zeer bekende nummers, die Hendrix inderdaad nooit op de plaat heeft gezet. Ik heb Johnny B. Goode één keer horen vertolken door Hendrix. Dat was in een film die in de Cinetol heeft gedraaid, een paar maanden geleden.
1: Toen werd het rockfilmfestival.
2: Ja, maar dit, je weet zeker dat het studiowerk is dit.
3: Dat
2: weet ik wel. Hé, en hoe kom je aan die band?
3: Ja, nou, Vincent en ik zijn een avondje aan het stappen geweest met een paar platenmensen uit Frankrijk. En van het een kwam het andere, van de ene slok kwam de andere slok. En nu ligt hij hier bij jullie.
2: Dus Hendrix fans, ga vaker het café in, wie weet wat je tegenkomt, zou ik zeggen. Zullen we gaan luisteren? Dus Johnny B. Goode, Jimi Hendrix.

0: de Joe Blow Show, waarmee Jan in 1971 als DJ-presentator debuteerde. Op vrijdag tussen de middag op Hilversum 3. Deze twee uur werden al snel de thuishaven voor, wat je kan noemen, de betere popmuziek op Hilversum 3. Zo hoorde je in dit fragment hoe twee collega's van de NOS met een onder dubieuze omstandigheden achterovergedrukte tape van de toen net overleden Jimi Hendrix naar Noordhoek en Donkers kwamen. Immers in de Joe Blow Show zou die opname het best tot zijn recht komen. In 1972 verruilt de VPRO zijn twee uurtjes dags en tijd voor een flink deel van de vrijdagavond. Wim Noordhoek, Han Reiziger, Rick Saal en Jan Nonkers gaan alle vier een uurtje doen. Jan, het uur tussen middernacht en 1.
1: En nu hebben we van 12 tot 1 Jan Nonkers met de VPRO vrijdagavondshow.
2: This is Ry Cooter speaking. VPRO Radio. Your progressive music station. You just gotta sing it with Sleepy John's ironic voice, and I don't know if I can muster that, but this will suffice for the time being.
0: Ry Cooter in de VPRO-studio in 1973. Vijf jaar eerder, in 1968, is Jan nog de reporter die wat onzeker en zeer zorgvuldig articulerend Bob Dylan special aankondigt.
3: We laten u het komende uur opnamen horen van de Amerikaanse dichterzanger Bob Dylan. Opnamen die nog nooit op de plaat zijn vastgelegd. Het zijn opnamen die via allerlei geheimzinnige kruipdoorsluipdoorwegen tot ons zijn gekomen. En het gevolg daarvan is onder meer dat de opnamekwaliteit vaak nogal te wensen overlaat. Dat is natuurlijk jammer, maar we hadden de keus tussen helemaal niets of dit. En we hebben hopelijk met uw welnemen tot het laatste besloten. De eerste opnamen die we laten horen moeten al van vele jaren geleden dateren. Te oordelen naar de stijl waarin Dylan speelt en zingt, waarschijnlijk uit ongeveer 1962.

0: Fred, zeg maar.
1: En dat was nog even een toegift van Fred Haché. Hallo Ijf.
2: Dag Jan.
1: Wat leuk dat je nog zo laat helemaal naar de studio bent gekomen.
2: Ja, ik moest wel ontzettend snel rijden. Ik kom uit Arnhem. Zeg maar, ik wil je even wat vragen, ja. Jan. Is dit een rechtse uitzending streeks?
1: Ontzettende rechtse uitzending, ja. Ik kan er niks aan doen. Hoezo? Heeft dat er iets mee te maken?
2: Dan weet ik wat ik zeggen moet.
1: Je weet wat je zeggen moet. Hey, hier is het allemaal mee begonnen, hè? Met deze plaat.
2: Met deze plaat.
1: Hoe lang heeft hij in de top 10 gestaan?
2: Een week of 6, 7, 8, 9, 10.
1: Fantastisch, hè?
2: Ja.
1: En wanneer gaat Plafond weer een nieuw nummer met je maken?
2: Deze week of volgende week, dat weet ik nog niet precies, want ik heb Plafond niet gesproken. Mm-hmm. Maar er gaan weer hele gekke toestanden gebeuren.
1: En wanneer denk je dat het in... Weet je al een titel?
2: De ene titel is, die weet ik dus zeker, dat is Pollens wat een heisa is het hier.
1: Prachtig.
2: En het wordt weer helemaal te gek, joh.
1: Je hebt het ontzettend druk, heb ik gehoord. Hè? Je
2: ja, ik heb het
1: dag en nacht op, met je eigen disco-show ook. En met kerstmis komt er geloof ik een
2: extra special.
1: Vertel daar maar even.
2: Daar ben ik weer helemaal vol van, dat wordt weer geweldig. Namelijk 27 december, op een donderdag uiteraard. Dan krijgen we weer een enorme kerstshow met de hele servetten-clan. Of laat ik liever zeggen Haché-servet-clan, want Fred Haché, Harry Touw doet ook weer mee. Mm-hmm. En daar ben ik erg blij om. En Rijk de Gooier doet mee. En dan natuurlijk Sjefke van Hoekel en Gerrit de Boef. Nou, het wordt weer prima.
1: Er komt ineens iemand hier de studio binnenlopen en die gaat achter de microfoon zitten. Mag ik even uw naam hebben, misschien?
3: Sjefke van Hoekel.
1: Oh, pardon.
3: Aangenaam. Pardon, reeds.
1: Ik heb een verzoek aan u. Ik heb vorige week een quiz gedaan. En die wou ik hier even... De uitslag daarvan wou ik even door dit programma heen gaan strooien. Het was ik heb een plaat gedraaid en ik heb de luisteraars gevraagd... wie de zanger was van dat nummer. Oh, pardon, er ligt iets op u. Oh, nee. Dat gaat alweer, hè? Zo. Ik heb dus gevraagd wie de zanger van het lied was. Ik kan ondertussen zelf de uitslag wel even bekendmaken. De zanger was namelijk Gene Clark. Maar dat heeft er verder helemaal niets mee te maken. Nu waren er een aantal luisteraars die dat goed hebben geraden. En hun namen heb ik hier op een aantal papiertjes geschreven.
3: Oh, yes.
1: Nu zou ik u

0: ontzettend vriendelijk willen vragen om als notaris op te treden. Nou, en hieruit de juiste winnaar te kiezen.
1: Nou, ik moet u zeggen...
0: En een woord van bemoediging ook toe te spreken ook.
1: Ik moet u wel zeggen...
0: Want het is dus een ontzettend belangrijke stap in hun carrière.
1: Inderdaad, ook. Ik ben maar een eenvoudige boerenlul. Maar als we een dingetje trekken, dat zal wel lukken, hoor. Maar gewoon maar trekken.
0: Ja,
1: toch,
0: trekt u maar, hoor.
1: Nou, dan neem ik deze. Kijk,
0: die ziet er ontzettend goed uit.
1: Ja, die lijkt me heel goed.
0: Lees u het zelf maar even voor.
1: Dat is dan, oh pardon, Frans Bus. Koekoekstraat 31, Amersfoort. Potverdomme, dan word ik ineens niet goed.
2: Prettig gezelschap in de VPRO-studio op de vrijdagavond in 1973. Jan Donker is in gesprek met het team van de Barend Servet Show. En dan Amigos de Musica in 1977. Oude.

En als je de refreinen weg zou denken, dan zou je even geloven dat het een live opname van Bob Dylan was. Maar het was wel degelijk de Steve Gibbons Band. Een live LP die heet Caught in the Act. En dit zijn die overjarige hippies van Barefoot Jerry, die dan eindelijk een LP Barefoot in hebben genoemd. Waarop dit nummer staat: Keep on Funkin'.

Barefoot Jerry was dat, met Keep On Funkin'. Het is bijna 3 seconden na, nu op 2 en nu op 1. Nu precies 1:15 in de nacht. En u luistert naar de VPRO op Hilversum 3. En wel naar het programma Amigos de Musica, gepresenteerd door Rick Saal en Jan Donkers. En dit is een mooie tijd om even onze wekelijkse agenda door te nemen. Morgen treedt de Gruppo Sportivo op in Pourvu in Mierlo. Als u in Deurne woont, kunt u in de boerderij naar Stamp & Go gaan luisteren. En de Flying Spiders zijn in Grotebroek in Kwot. Gruppo Sportivo is zondag de 18e in Ulft, 's middags, en 's avonds in Le Primeur in Arnhem. En punk is het absoluut niet, maar wat voor de rock'n'roll liefhebbers misschien veel interessanter is, is dat Graham Parker en de Rumour zondagavond te beluisteren zijn in de Schouwburg in Sittard. Maandag zijn ze in de Schouwburg in Rotterdam en dinsdag in de Paradiso in Amsterdam. Graham Parker in de Rumour dus, en mis dat absoluut niet, want het is een unieke groep. Nog even terugkomend op Gruppo Sportivo. In de Vakschool in Schoonhoven zijn ze donderdag en vrijdag in de Meute in Steenwijk. En dan is Stamp & Go, waar we het zo even ook al over hadden, in Kolpinghaus in Nijmegen. En zijn de Flying Spiders in Utopia in Elslo. Ik hoop dat u het heeft kunnen bijhouden.

0: Ik is er helemaal onpasselijk van geworden.
1: Zullen mensen het jammer vinden dat dit programma gaat verdwijnen?
0: Het was vermoedelijk het meest onsmakelijke en daarmee ook tegelijkertijd een van de allerleukste nummers uit de popgeschiedenis. The Trashman met Surfing Bird. En de laatste kans die ik heb gehad om een programma daarmee te openen, heb ik dan ook met beide handen aangegrepen. Het is 6 seconden voor... Nee, dat wordt veel ingewikkeld. Het is 12:05. Dit is de VPRO op Hilversum 3. U luistert naar Amigos de Musica. Gepresenteerd voor het laatst door Rick Saal en Jan Donkers. En na de Freshman zijn dit Graham Parker met zijn Rumor. Het nummer van de laatste LP is Squeezing Out Sparks. En dat heet Passion is No Ordinary Word.

0: microfoons aan de andere zijde van de suite staat een groep uit Brabant klaar. Twee weken geleden, dat moet ik er nog even bij zeggen, bij wijze van introductie, toen hadden we hier Jaap van Beuzekom en Joost Bellinfante. We hebben nu een andere lood van de oude CCC Incorporated, namelijk Ernst Jans. Hij is in de groep die nu gaat optreden, die heet Doe Maar, is hij degene die achter de piano zit en zingt. Verder hebben we Piet Dekker, speelt bas en zingt. Jan Hendricks speelt gitaar en zingt ook. En Karel Kopier zit achter de drums en ook hij zingt. Uit Brabant, Doe Maar.
1: Hallo, wij zijn dus Doe Maar. Wij Doe Maar. En daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn, want het is niks bijzonders.

0: De Amigos de Musica in hun nieuwe rol begin jaren 80 als muzieksamenstellers van de suite. Er is dus nog wel tijd voor nieuwe popmuziek, maar marginaal. Wel vindt Jan zijn weg in de nachtuitzendingen van de VPRO. Die zitten op familiezender Hilversum 1.
1: Dames en heren, de gast in de VPRO-studio vanavond is David Dalton. Hij is de auteur van het boek The Rolling Stones, The First 20 Years. Waar we het al eerder voor de VPRO-microfoon hebben gehad. Hij is hier in Nederland op een soort tournee ter promotie van zijn boek. En hij is in het algemeen hier in Europa, omdat hij een aantal van de optredens van de Rolling Stones hier in diverse landen wil zien. We gaan met hem praten over zijn boek, maar vooral over de Stones in het algemeen. Daartussendoor draaien we opnamen van Rolling Stones die wat minder bekend zijn. Opnamen die nooit op officiële platen terecht zijn gekomen. Sommige wel op bootleg platen. Maar een hele hoop nummers die zelfs die eer nooit aangedaan hebben gekregen. Dit programma overigens dat gaat nog een vervolg krijgen. David Dalton komt in november komt hij terug in Nederland. En dan zullen we in een van VPRO's speciale nachten zullen we een wat uitgebreider gesprek met hem hebben. Wat meer op de fans gericht zal wezen. En waarin we nog veel meer van het soort zeldzame opnames zullen draaien wat u nu hoort. Welkom in de studio, David.
2: Thank you.
1: First of all, let me ask you about the book. How long did it take you writing and compiling it?
2: About 20 years. I first met them on the second American tour, which was in the fall of 1964. Mm-hmm. And they were just really getting a very small but very, very dedicated cult following. They had Tell Me, which, you know, is really a great song. And it's sort of a... Brian Jones plays lead on that, which is very unusual.
0: Bij de VPRO op Hilversum 3 houdt men zich begin jaren 80 nog altijd niet in de afspraak om alleen maar muziekprogramma's te maken op Hilversum 3. Er is dan wel spleen met moderne muziek uit de voorste linies van de popmuziek, op zondagmiddag notabene, maar ook een informatief programma van anderhalf uur. Echt veranderen doet er pas wat in het najaar van 1984, als de VPRO een groot deel van de woensdag op Hilversum 3 krijgt. Magazine De Wilde Wereld als vlaggenschip, moderne popmuziek in Frontline en in het programma van John Peel, en Roots in Heartlands, en eindelijk weer een eigen uur voor Jan Donkers.
3: Zeker, de VPRO gaat voort. En wel via Radio 3. En opnieuw luidt de vraag, is er rock and roll voorbij de midlife crisis? En opnieuw luidt het antwoord, jazeker. Immers, anders zou er in het komend uur een doodse stilte heersen. In plaats daarvan kunt u echter tot 11 uur luisteren naar Gonzo Radio bij monden van good old Jan Donkers.
4: Hey, we want a boogie. A boogie, woogie, woogie with me. This is Gonzo Radio. A weekend boogie in the house. Weekend boogie in the yard. Come on, baby, it ain't very hard.
5: Aren't you ever gonna grow up?
1: Tot terwijl iedereen hier buiten in de kille zomeravond hier voor de VPRO-studio aan de Graaflandseweg nog staat na te genieten van het prachtige concert van Yuzu N'Dour, opende Johnny Seaton deze aflevering van Gonzo Radio. Dus 5,5 minuut over 10, de VPRO op Radio 3. Dat is waar u naar luistert. En in dit uur komen onder andere aan bod de Smithereens, Peter Case en verder met nieuw werk mensen als Neil Young, Nick Cave en Johnny Adams. En dit zijn de T-Birds. Oftewel de Fabulous Thunderbirds uit Austin, Texas. Titelnummer van hun laatste LP is op single uitgebracht.

0: Salto Radio op de woensdagavond. Eerst tussen 7 en 8 avonds, later tussen 10 en 11. De VPRO hield zich in Jans jaren altijd verre van samenwerking met andere omroepen en projecten die onder de gezamenlijkheid vielen. Toch was ook Jan Donkers te horen in het actualiteitenuur, waarvoor de publieke omroep alleen zijn allerbeste presentatoren aanzoekt.
1: Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Jan Donkers.
2: We gaan het in deze uitzending hebben, nu het nog kan, over het communisme in de Sovjet-Unie en daarbuiten. We gaan het hebben over, nu het nog kan, het CDA-PVDA-kabinet. En we gaan het hebben over, hoewel dat eigenlijk helemaal niet meer kan, de jaren 60. Goedenavond. We brengen u een overzicht van de belangrijkste actualiteiten van
1: zaterdag, 24 augustus.
2: Sovjet-president Gorbachev treedt af als secretaris-generaal van de Communistische Partij. Maar hij maakte vanavond nog meer drastische beslissingen bekend. Zo wil Gorbachev dat het Centrale Comité van de Partij wordt opgeheven, beveelt hij de confiscering van alle partijeigendommen en verbiedt de Sovjet-president alle partijactiviteiten binnen overheidsorganisaties zoals leger, politie en KGB. Hiermee is de Communistische Partij zo goed als aan het einde gekomen van 74 jaar heerschappij in de Sovjet-Unie.
0: Ondanks het maken van informatieve radio en het schrijven van non-fictie trekt ook de muziek weer. Rond de eeuwwisseling maakt Jan, samen met Rubens van den Berg, Double Play op donderdagnacht.
3: Het is ruim 7 minuten voorbij middernacht. Dit is de VPRO op Radio 1 en 2. Dit is Double Play. Vandaag weer met duo-presentatie, want Roel is terug van vakantie. Joe Henry, The Bottle Rockets, Tony Joe White, Eric Clapton, The Donnas, Imo Vrini en Freddie Eaglesmith zijn enkele van de usual suspects die u zult horen voordat het 2 uur is. En Marky Ramone natuurlijk met zijn nieuwe band The Intruders. Hij gaat door waar de Ramones ophielden, hetgeen alleen al blijkt uit de titels als Life Sucks, Don't Think, Nobody Likes You en natuurlijk over de universele lichaamstaal van de middelvinger.

0: decennia lang was Jan radiomaker voor de VPRO. Toen ook de nachtuitzendingen bij de VPRO ophielden, beschouwde Jan die carrière wel zo'n beetje als voorbij. Tot hij in 2013 ineens weer werd gebeld of hij niet een programmaatje op Kix Radio wilde maken. Wel helemaal gratis, maar hij mocht draaien wat hij wilde. Veel tegenwoordige DJ's zouden dat een unieke kans vinden. Maar draaien wat je zelf leuk vindt, is eigenlijk wat Jan altijd al had gedaan. Ook op Kix Radio dus weer. De titel wordt Gonzo's Return.
1: In deze volgorde hoorde je Jason and the Scorchers met Days of Wine and Roses van hun cd Halcyon Times. Nou, volgens Dr. John die je daarna hoorde, zijn het helemaal geen Days of Wine and Roses in de Verenigde Staten, want hij is behoorlijk pessimistisch. Getuige het nummer dat je daarna hoorde, Only in America, van zijn cd Tribal. Hier is Alabama Shakes.

0: Guns N' Return, Kicks Radio in 2013. In de afgelopen jaren was Jan Donkers te horen op 40 Up Radio. Eerst met een vast programma. Sinds hij daarmee in 2023 was gestopt, vroeg programmamaker Jan Zorg hem nog regelmatig voor een invalbeurtje. De laatste keer dat hij dat deed was in januari 2026.
1: Ja, applaus. Ze geeft haar afscheidsconcert in het Concertgebouw in Amsterdam later dit jaar. Emmy Lou Harris, een live versie van Sweet Old World, een nummer van Lucinda Williams. Van de live CD Spy Boy. En daarvoor hoorde je Terry Klein met The Job Interview. We gaan deze Concerts Return, oftewel Zorg aan Zet, afsluiten met Peter Wolf. Het nummer Some Other Time, Some Other Place van zijn laatste CD. Hartelijk dank aan Adekus Wetsloot, Robbie Klanderman, Hansje Joustra en natuurlijk mijn gastheer Jan Zorg.
2: En jij, Jan, ook hartelijk dank.
1: En tot misschien een volgende keer.
2: Juist, yes, dat wilde ik ook net zeggen.
1: Hier is Peter Wolf.
0: Achteraf de laatste keer dat Jan Donkers achter de microfoon van 40 Up Radio zat. 18 januari 2026. Een vervolgafspraak voor juni was al gemaakt. Maar een kort ziekbed zette daar een streep doorheen. En in april overleed Jan Donkers. Tot besluit ga ik terug naar 2015. Toen via de Kicks Radio het 50-jarig bestaan van Hilversum 3. Jan was een van de gasten in de meer dan 50 afleveringen die we toen maakten. Hij draaide zijn favoriete muziek en reageerde op de oude fragmenten die ik voor het programma had uitgezocht. Welke platen we precies draaiden uit zijn stapeltje, was voor hem eigenlijk om het even. Als we die ene maar niet vergaten. Die draai ik tot besluit. Ter nagedachtenis aan de Great Gonzo en de eeuwige amigo de musica Jan Donkers.
1: Hij was een uiterst aimabele man. En dat is mijn persoonlijke reden. Het is een heel mooi interview geworden. Maar vooral omdat hij degene is geweest die in de late jaren 60 en de vroege jaren 70 de doorbraak tussen country en western en soul heeft verzorgd. Hij kwam uit Georgia, daar is hij geboren. Blanke jongen. Zoals zoveel blanke jongens in die tijd, op de ene radiostation Redneck Country hoorde, maar stiekem ook thuis naar de zwarte stations luisterde, want dat mocht natuurlijk niet van hun ouders. En daar een soort chemie tussen heeft gevonden. En later, met nummers van Dan Penn en Spooner Oldham heeft hij ook mee gespeeld. Dat tot elkaar heeft gefuseerd tot iets dat nu eigenlijk gemeengoed is geworden. En je hoort natuurlijk nog wel de uiterste in de ene kant de zwarte en de blanke muziek. Maar het is wel samengevloeid. En dat zo is gebeurd, is in hoge mate aan Gram Parsons te danken, geloof ik.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Beleggen in goud is populair in tijden van onzekerheid. De prijs steeg in 5 jaar van ongeveer 80 naar 140 euro per gram, met recente schommelingen. Goudzoeker De Nilsson Saaki werkt in Brokopondo met dure machines, na toestemming van de eigenaar. Smelterijen in Paramaribo groeien door de hoge prijs. De goudwinning veroorzaakt ontbossing en milieuschade. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport feest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. In Portugal zijn dinsdag 15 mensen gearresteerd in een onderzoek naar misstanden bij de politie, waarmee het totaal op 25 arrestanten komt. 2 politiemedewerkers werden in januari aangeklaagd voor marteling en machtsmisbruik van migranten en daklozen. Beelden hiervan circuleerden in chatgroepen met collega's. Het vervolgonderzoek leidde dinsdag tot 14 nieuwe aanhoudingen van politiemedewerkers en 1 burger in Lissabon. En in Jerevan vond een EU-Armenië-top plaats met von der Leyen, Kallas en Costa, ontvangen door premier Pashinyan. De EU wil Armenië steunen als partner in de Zuidelijke Caucasus, onder meer via de Trump-route en visumvrij reizen, ondanks de complexe geopolitieke situatie en komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11.

0: Ja, daar zijn we weer. Goeiedag Bart.
1: Dag Wim.
0: Jongen, mooi weer. We hebben er zin in.
1: Nou, heel veel zelfs.
0: Echt tijd voor de grote schoonmaak, hè? Doen jullie dat thuis nog?
1: Nee, wij niet. Maar ik weet wel, mijn moeder die zette zo, dan rond deze tijd alles buiten.
0: Ja.
1: De kleding werd ook allemaal buiten gehangen. Alle kasten werden schoongemaakt.
0: Ja. En ze deden een hoofddoek om.
1: Ook, jawel. En er werd gestoft en weet ik wat allemaal nog meer.
0: Ja, tegenwoordig zie je de hoofddoek weer helemaal terug in het straatbeeld. Maar dat is niet in verband met de grote schoonmaak.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. En wat ik ook wat opvallend vond, in april, mei had je van die lekkere regentjes. En dan zette mijn moeder bijvoorbeeld ook alle planten buiten. Want dan werden die ook mooi schoon.
0: Nou, kijk, het stof van de planten halen. Precies. Nou, dat is in feite wat wij als duo ook voortdurend doen. Wij halen het stof van de platen. En we laten ze horen alsof ze weer nieuw zijn. Nou, dankjewel Donnie J. En dan gaan we nu gauw naar Working in the Coal Mine met Lee Dorsey.

0: Ja, die staat al jaren in de top 10 van mijn favoriete muziek. Working in the Coal Mine van Lee Dorsey. Maar nu moet ik meteen de naam Alan Toussaint laten vallen. Want dat was de producer, de schrijver van dit nummer. En Alan Toussaint was op het hoogtepunt van zijn carrière in de jaren 60. Toen hij allerlei platenlabels mocht vullen, zoals Minutes, Fury, Sensu. En hij nam dus ook Lee Dorsey onder zijn armen. Een man die al heel wat nummers had opgenomen, maar nooit een grote hit had gehad. En dit was een van de vele hits van Lee Dorsey bij Alan Toussaint. Ride Your Pony, Holy Cow. Nou, de kenners, die weten het. Ja, ik ben veel aan het woord vandaag, ja.
1: Jawel, Vic. Ja, maar dat komt omdat jij het eerste uur gaat vullen met allerlei muziek van Alan Toussaint. Al niet door hem geproduceerd of misschien ook nog wel gezongen.
0: Ja, hij heeft ook... In de jaren 70 gaat hij vooral zelf zingen. Dat is zijn mindere periode. Hij kon beter anderen laten zingen. Hij is vooral een begenadigd pianist. En dat ga ik zo meteen alvast uitleggen. Fats Domino, die altijd op wereldtournee was, ook uit New Orleans. Hè, want het woord New Orleans kan niet genoeg vallen, deze uitzending. Daar is toch de belangrijkste muziek in Amerika gemaakt, tijdelang. Fats die begeleidde zich altijd op de piano. Maar ja, die was voortdurend op wereldtournee. En ja, in die tijd moest je toch al gauw 40, 50 singles per jaar uitbrengen. Zeker Fats. En ze hadden een pianist nodig. En de 18-jarige Alan Toussaint, die zei, nou, ik kan in de stijl van Fats kan ik piano spelen. Want dat is mijn grote voorbeeld. Oh ja, zeiden ze, ja. En toen heeft hij voor het eerst opgenomen een nummer van Fats Domino. Je had toen twee sporen bandrecorders. De zang die werd op het tweede spoor gezet. En de hele begeleiding lag klaar. Dus als toen Fats Domino terugkwam uit Sydney, toen hoefde hij alleen maar in te zingen. Hij zei, goh, goede pianist. Lijkt mezelf wel. Nou, dat was dus het nummer I Want You To Know met Alan Toussaint op de piano. MUZIEK

Ja, niet van echt te onderscheiden. Ja, natuurlijk hoor je vooral de sax. We zijn eind jaren 50, waarin de sax een hele belangrijke rol in de muziek speelt. Maar de pianist op de achtergrond was Alan Toussaint. En nou, dat deed hij zo goed dat hij op een gegeven moment zo'n opdracht geeft van: jongen, kan je niet een hele plaats maken? En dat werd dan The Wild Sounds of New Orleans. En daar staat één deuntje op, dat heet Java. En dat wordt dan later een enorme wereldhit van Al Hurt. En daarmee is het kostje van Alan Toussaint gekocht. Maar hier is een eigen uitvoering van Java.

0: Ja, lekkere korte nummers. We zijn jaar 50, 60. Hè. Dan mag het niet te lang duren. Ik heb dit nummer gehaat.
1: Oh ja?
0: ik had dansles. Heb jij dan nog op dansles?
1: Nee.
0: Jouw generatie, je bent 2 jaar jonger. Die deed het niet meer, hè?
1: Nee, dat was een Lansmeren dansschool. En die hadden nogal strenge kledingvoorschriften.
0: Oh, dat was het, ja.
1: Weet je wel, als je bijvoorbeeld dan met een spijkerbroek kwam... Dan mocht je er al niet in.
0: En, nee.
1: Bepaalde schoeisel. Wij hadden toen een beetje laarsachtige schoenen. Nou, dat mocht ook allemaal niet.
0: Nee, mijn broer, die 2 jaar jonger was, die ging ook niet meer. Ja. En ik ben verwijderd van dansles. Onder andere omdat ik op dit verschrikkelijke nummer weigerde de maat te houden. Ja, wij begonnen een beetje los te dansen, beat te dansen.
1: Ja, ja, ja.
0: En John H. Herder heette die idioot die in Breda een dansschool had. Die draaide dan op het toppend voor feestelijkheden altijd het nummer Java van L. Hurt. Want dat vonden we wel een pittig melodietje. En dan kreeg hij de jeugd wel weer mee, dacht hij.
1: Ja, ja, ja. En wat voor soort dans moest je dan hierop doen?
0: Oh, we moesten misschien de foxtrot, de jive, het Engelse wals. Ja, noem maar op, dat hele reutemeteut kwam voorbij. En je moest dus ook de dames vroegen, de heren. De heren vroegen natuurlijk de dames. Maar als het schrikkeljaar was, dan was het andersom. Dan stonden ze daar in een lange rij. Die meiden zagen er ook niet uit. Die waren ook al in van die lelijke rokken gestopt door de moeders. Het was verschrikkelijk. Enfin, een ellendige jeugd gehad, maar we zijn er overheen gekomen.
1: Ja,
0: dit nummer Java, dat brengt pijnlijke herinneringen weer boven.
1: Ja, ja, ja. Ik hoorde van jongens die er wel op gezeten hadden. Die zeiden, ja, aan de ene kant van de zaal stonden de jongens, aan de andere kant de meiden. En dan kwam het, klapte de dansleraar in zijn handen. En dan moesten de jongens op de meiden afsnellen.
0: Ja.
1: En dan was het altijd zo, ja, ze liepen natuurlijk allemaal op de leukste meiden af. En heel pijnlijk voor een paar dames die er overbleven.
0: Maar ja, dat waren de sukkels die zelf niet hard durfden te lopen. Dus ja, op die manier hadden we toch mooie stelletjes bij elkaar. Ja, Alan Saint, hij heeft talloze pseudoniemen gehad. De eerste platen die maakte, The Wild Sound of New Orleans, was onder pseudoniem Toussaint. T-O-U-S-A-N. Verder heeft hij geschreven onder de naam Naomi Neville. Die kom je heel vaak tegen in de muziek. Dat is de naam van zijn moeder. En daar schreef hij ook onder, misschien vanwege belastingtechnische redenen. En dan had hij ook een bandje, dat heette Alan and Alan. Dat was gewoon Alan te zijn. En dan nam hij 2 keer hetzelfde nummer over. Op Beverly Baby, maar ook in een nieuwe versie, Heavenly Baby.

0: Ja, een mooi duet van Ellen en Ellen. Maar hij heeft gewoon zijn eigen stem twee keer gedubt, zoals je merkt. Ja. En dat gaat mooi door elkaar heen. Een echte platenproducer. Ja, daar had hij eigenlijk toch de meeste lol in om andere mans talenten groot te maken met zijn eigen composities. Ja, hij heeft onder allerlei pseudoniemen nog platen opgenomen. De Stokes bijvoorbeeld ook. En nog de Rube Byards, Willie en Ellen. En ik kom heel vaak dit soort plaatjes in grabbelbakken tegen. En vaak staat er dan als componist Neville. Maar dat is dus allemaal Ellen Toussaint.
1: Ja, okay.
0: En die heeft al allerlei pseudoniemen. Heeft hij in het begin van zijn carrière dus gewerkt. Maar op een gegeven moment maakt hij de overstap naar de grote studio's. Ze zeggen, jongen, je hebt te veel talent om zelf op het podium te staan. Help de anderen. En, nou, en dan komt er een string aan wereldhits die hij gaat produceren. De eerste is van Ernie K. Doe. En dat weet je het al, hè? Mother-in-law. Mother-in-law.

0: Mother-in-law. Dat is een schoonmoeder, hè?
1: Ja.
0: De schoonmoeder in de popmuziek. Daar is ook veel over te vertellen. Ernie Cadeau. Of Cadeau, wat je moet ook zeggen. Die een grote hit had geproduceerd dus door Alan Toussaint, om wie alles draait deze uitzending. Ernie Cadeau had daarna nog een mooi nummer. Dat heet A Certain Girl. Misschien kun je die zo eerst even opzetten. Mm-hmm. En daarna krijgen we dan de versie van de Yardbirds van hetzelfde nummer. Want op de allereerste single van de Yardbirds staat een Alan Toussaint compositie.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, die kennen wij niet. Ben ik ook pas door mijn...
1: Is dit een achterkant van de...
0: Dat is de achterkant toen geweest.
1: Van Good Morning Little Schoolgirl misschien?
0: Nee, van I Wish You Would.
1: Oké.
0: Dat is het allereerste singeltje van de Yardbirds. Helemaal geflopt. Maar goed, laten we eerst even naar Ernie Cadeau's versie luisteren van A Certain Girl.

dat is een typische begin jaren 60 sound nog, hè, van Alan Toussaint. Het grappige is, het is uit 62. En 2 jaar later wordt hetzelfde nummer door de Yardbirds opgepikt. En daar zie je eigenlijk dus de overgang van de New Orleans beat naar de British beat. Hetzelfde nummer, maar compleet anders. En het blijft een Toussaint-compositie. De Yardbirds.

A Certain Girl in twee uitvoeringen. De sax-uitvoering van Ernie K. Doe. En The Yardbirds. En dan heb je dus voor het eerst de gitaarsolo in hetzelfde nummer. The Fortune Teller, dat kennen we van de Stones. Je hebt de laatste gedraaid van The Who. En het origineel is dus ook weer van Alan Toussaint. En de oorspronkelijke zanger is Benny Spellman.

Ja, een leuk nummer blijft het. De Fortune Teller. Die zijn eigen geluk in feite heeft voorspeld. Ja, zijn grootste ontdekking is misschien wel de Queen of Soul van Alan Toussaint. Kijk, de King of Soul, ja, daar zijn er vele die daarvoor in aanmerking komen, van James Brown tot Ray Charles. Maar Irma Thomas is zonder twijfel de mooiste, beste zangeres op het genre. En de Aretha Franklin fans roepen nu boe, maar dat kan mij niet schelen. It's Raining is in der tijd helemaal geen grote hit geweest, maar is inmiddels een klassieker geworden. Irma Thomas.

Ja, It's Raining. Dus met dat andere nummer, Ruler of My Heart. Een van de mooiste platen die zijn opgenomen in die jaren door Irma Thomas. Ruler of My Heart. Ruler of My Heart. Nou ja, kwam er redelijk uit. Is opgepikt door Otis Redding. En die maakte ervan Pain in My Heart. En als je dan naar de componist kijkt, dan staat inderdaad Naomi Neville, oftewel de moeder van Alan Toussaint. Mm-hmm. Maar die moeder had helemaal geen talent hoor. Het was gewoon Alan Toussaint zelf. Otis, die dood is, die zingt nu Pain in My Heart.

0: Ja, Pain in My Heart maakt je van. Eigenlijk Ruler of My Heart, zoals Irma Thomas het zong. En de Stones, die zingen het ook zo, hè?
1: Pain in My Heart, ja, die inderdaad.
0: Pain in My Ass, zeggen ze tegenwoordig.
1: Oh ja, zou dat zo zijn?
0: Dat is weer iets anders. Oké, ja, hij schreef een rits aan hits, To Saints. Onder andere ook voor Chris Kenner. Chris Kenner, die kennen we als de oervader van The Land of the Thousand Dances, waar ook deze To Saints weer een rol in heeft gespeeld. Maar hij maakte ook de hit I Like It Like That. En dat kennen we weer van Dave Clark 5. En hier, wederom het origineel uit New Orleans, nu gezongen door Chris Kenner.

Ja, gepikt door de Dave Clark 5. En die hadden de grote hit met I Like It Like That. Compositie uiteraard weer van Toussaint. En ja, ik zei al eerder, hij heeft vooral voor Lee Dorsey een hele hoop hits geschreven. Holy Cow, Get Out of My Life, Woman. De mooiste nummers. Iets minder bekend, maar daarna als kreet zeer beroemd geworden. Dat is het nummer Yes, We Can. Dat is door Obama overgenomen. En inmiddels door ons eigen minister-president. Yes, We Can van Lee Dorsey.

0: een heel curieus nummer. Yes, We Can van Lee Dorsey. Een beetje op het einde van zijn carrière. Geschreven weer door Alan Tsteende, uiteraard. Een veel langer nummer. En je hoort hier ook de overgang van de soul naar de funk.
1: Ja, zeker. 70 was het, 1970 het uitkwam. We hebben het even opgezocht. En het is te horen. Ja, het is
0: dat hoor je, hè? Ja. Ja. In hetzelfde jaar 1970 komt Tsteende weer als zanger tevoorschijn. Hij heeft zijn salaris goed verdiend. Ik denk dat hij multimiljonair is na al die hits. En hij besluit dan even van zijn eigen favoriete composities een kleine cd te maken. Die komt eruit onder de naam Tsteende. En hij is later weer heruitgegeven onder de titel From a Whisper to a Scream. Het is een vrij moeilijk te vinden plaat. En daar staat een van zijn mooiste nummers op Everything I Do Gonna Be Funky. Ook weer door Lee Dorsey gezongen. Maar nu in de uitvoering van de master himself met Mac Rabenek, oftewel Dr. John, op orgel en gitaar.

Ja, van zijn soloplaat To Saint. Everything I do gonna be funky. Ellen To Saint. En ja, dan meet hij zich een afro-kapsel aan. Een afro-kapsel wordt dat ook wel hier en daar genoemd. Hij ziet er echt uit als een activist in de jaren 70. Maakt 3 albums die het geen van drieën goed doen. Eigenlijk vind ik het ook mindere muziek. Ja, heel erg funky in de stijl ook van James Brown. Maar dan wat softer. Ze heet Live, Love and Face. Zijn tweede album is dan beroemd geworden door het nummer Southern Nights, gelijknamig. En dan nog een CD Motion, een album Motion. Het nummer Southern Nights is een wereldhit van Glen Campbell geworden. Maar de oeruitvoering staat natuurlijk op een van zijn eigen albums van To Saint. Nu komt hij, Southern Nights uit 1975.

0: Ja, een compleet andere uitvoering dan de hituitvoering van Glen Campbell. Nou, een beetje psychedelisch, hè?
1: Zeker.
0: Een rare uitvoering.
1: Vervormde stem ook.
0: Ja. Leuk. Maar dat is zijn allergrootste hit geworden. En talloze malen gecoverd. En tot aan zijn dood zal hij dat nummer gaan spelen. Hij is overigens geboren in 1938. En uiteraard in New Orleans. En daar had hij ook zijn eigen studio. Dat was de Sea Saint Recording Studio. En in 1986 verzamelde hij dus alle muzikanten uit New Orleans. En ook weer Dr. John erbij, maar ook Ernie Cadoux. Want de grote Willie DeVille zou langskomen voor zijn ode album Victory Mixture. Waarin hij de grote hits uit New Orleans van een eigen interpretatie voorziet. Dat is een beetje onderschat album in de discografie van Willie DeVille. Prachtige uitvoeringen. En we hebben al Pain in My Heart gehoord van Otis Redding. Dat was eigenlijk Ruler of My Heart van Irma Thomas. En nu hoor je dus Ruler of My Heart van Willie DeVille.

0: Runner of My Heart. Ik krijg altijd kippenvel als ik dit nou hoor. En dat is de Alan Tessane compositie door Willie DeVille gezongen. Ja, en lang verhaal. Op een gegeven moment breekt dan de storm uit in New Orleans. De storm die onder de naam Katrina bekend staat. En die hele studio spoelt weg van Alan Tessane. Al zijn instrumenten, zijn piano's. Hij staat weer op het complete niets. Hij moet de stad uit. Hij is een paar dagen vermist geweest. Overigens net als Vince Domino. Hè. Die was ook een tijdje kwijt. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om een album te gaan maken samen met Elvis Costello. The River in Reverse uit 2006. En op een gegeven moment, einde van zijn carrière, besluit hij gewoon weer een soort nachtclubartiest te worden. Hij gaat solo de wereld over. En hij komt ook in Nederland terecht op het North Sea Jazz Festival. Hij neemt het album op Songbook. En al zijn grote hits gaat hij dus nu alleen met eigen pianobegeleiding dwars door de wereld spelen. Hij vindt ook weer opnieuw een huis in New Orleans. En waar hij dan in 2015 zal overlijden. Nou, uit de laatste levensjaren de prachtige live plaat Songbook. Dan hoor je Get Out of My Life Woman in de auteursversie. Dat wordt dan gevolgd door een piano-uitvoering van de beroemde ballad St. James Infirmary. Dit was Alan Tessane.
1: En dit was het eerste uur van onze afstofsessies, hè?
0: Ja, de grote schoonmaak.
1: Volgende week zijn we er weer, maar met een heel ander programma.
0: Nou en of.
1: Oké, nou, dag.

0: Dit is 4T Up Radio.
1: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS 6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. 3 besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond blijft het droog in het noorden en westen met zon door sluierbewolking, terwijl in het zuidoosten, vooral Limburg, regen valt. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Mm-hmm.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Iran ontkent aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten, die vanmiddag nieuwe drone- en raketaanvallen melden. Gisteren bracht de VS6 Iraanse bootjes tot zinken. Amerikaanse officials noemen de aanvallen geen schending van het staakt het vuren, maar Iran dreigt met vernietigende reactie. Deskundigen van het Duitse Oceanografisch Museum vrezen dat de bultrug Timmy zeer waarschijnlijk is overleden. De walvis strandde meerdere keren voor de Duitse kust en keerde na dagenlange reddingspogingen terug naar open water. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers van een vlucht op 25 april met een Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij verliet toen het cruiseschip Hondius op Sint Helena en reisde naar Johannesburg, waar ze op 26 april stierf. Drie besmette opvarenden worden waarschijnlijk morgen geëvacueerd naar Nederland. De beveiliging rond de Russische president Vladimir Poetin is sterk verhoogd. Volgens een Europees inlichtingenrapport vreest het Kremlin aanslagen en een mogelijke staatsgreep. De maatregelen zijn zo streng dat ook het privéleven van Poetins naaste medewerkers nauwlettend wordt gevolgd.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht blijft het droog in het noorden en westen, terwijl in het zuidoosten regen zich verspreidt. De temperatuur daalt naar 7 tot 9 graden met een zwakke tot matige noordenwind. En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: like a girl.
1: 40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.